0: versie van het verhaal te zien. De melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de dorpentour 2026. De gemeente Laarbeek biedt woningeigenaren in haar gemeente een isolatiesubsidie aan die kan oplopen tot 2.500 euro. Met deze subsidie wordt het aantrekkelijker om de woning te isoleren en zo energie te besparen, het woningcomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen. De subsidie is bestemd voor eigenaren en bewoners van koopwoningen die voor 1992 zijn gebouwd en die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Ook inwoners die hun woning na 1 oktober 2023 hebben geïsoleerd, kunnen mogelijk alsnog subsidie aanvragen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeeland.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bij het Sint-Servatius-gilde in Lieshout werd zondag 20 september voor de schutters van Kring Peelrand een wedstrijd Brabants wipschieten gehouden. Vanuit Laarbeeks perspectief wordt er met gemengde gevoelens naar de resultaten gekeken. Op het onderdeel personeel en het puitschieten werd Jos Kuipers van het Sint-Servatius-gilde derde. Bij de schutters van het Onze Lieve Vrouwen-gilde uit Aarle-Riksel wist Gerard Maas bij vrije hand de derde prijs in de wacht te slepen. Bij het Sint-Antonius en Sint-Sebastianus-gilde Gemert was alleen de eerste puisprijs voor Hans van den Bomen en Thijs van de Elzen noemenswaardig. In Lieshout wordt vrijdag 25 september een stemmige bijeenkomst gehouden om de bevrijding te herdenken. Officieus werd Lieshout op 18 september uit handen van de Duitse bezetter bevrijd, omdat die datum wordt genoemd in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Daarna waren er nog zeker wat schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in de Lieshoutse geschiedenis. De herdenking vindt plaats bij het oorlogsmonument in het Prinsenhof en begint om 1:30. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel zullen een bijdrage leveren. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De Melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de Dorpentour 2026. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek biedt woningeigenaren in haar gemeente een isolatiesubsidie aan die kan oplopen tot 2.500 euro. Met deze subsidie wordt het aantrekkelijker om de woning te isoleren en zo energie te besparen, het woningcomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen. De subsidie is bestemd voor eigenaren en bewoners van koopwoningen die voor 1992 zijn gebouwd en die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Ook inwoners die hun woning na 1 oktober 2023 hebben geïsoleerd, kunnen mogelijk alsnog subsidie aanvragen. Na een succesvolle eerste editie in het voorjaar organiseert de gemeente Laarbeek samen met het IVN weer de workshop Natuurvriendelijke Tuinen. In twee avonden op 4 en 11 november om 7 uur wordt geleerd hoe je je tuin aantrekkelijker kunt maken voor dieren en beter bestand tegen droogte, hitte en hevige regenbuien. De workshop is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. Er kunnen vragen gesteld worden aan tuincoaches van IVN Laarbeek. Aanmelden via de site van de gemeente onder Workshop Natuurvriendelijke Tuinen. De workshop wordt gehouden in het gemeentehuis. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De Melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de Dorpentour 2026. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

grootste hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bij het Sint-Servatius-gilde in Lieshout werd zondag 20 september voor de schutters van Kring Peelrand een wedstrijd Brabants wipschieten gehouden. Vanuit Laarbeeks perspectief wordt er met gemengde gevoelens naar de resultaten gekeken. Op het onderdeel personeel en het puitschieten werd Jos Kuipers van het Sint-Servatius-gilde derde. Bij de schutters van het Onze Lieve Vrouwen-gilde uit Aarle-Riksel wist Gerard Maas bij vrije hand de derde prijs in de wacht te slepen. Bij het Sint-Antonius en Sint-Sebastianus-gilde Gemert was alleen de eerste puisprijs voor Hans van den Bomen en Thijs van de Elzen noemenswaardig. In Laarbeek trekt een groep vrijwillige vleermuistellers er regelmatig op uit om vleermuizen te tellen en de verblijfplaatsen in kaart te brengen. Hun tellingen zijn een belangrijke bouwsteen voor het soortmanagementplan SMP dat de gemeente opstelt. Hiermee onderzoekt Laarbeek waar beschermde dieren leven en hoe ze duurzaam beschermd kunnen worden. De informatie wordt gebruikt bij renovaties, verduurzaming van gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Binnenkort starten er ook zoldertellingen. Daarnaast onderzoekt de gemeente op welke eigen gebouwen nieuwe vleermuis- en kraanverblijven kunnen komen. In Lieshout wordt vrijdag 25 september een stemmige bijeenkomst gehouden om de bevrijding te herdenken. Officieus werd Lieshout op 18 september uit handen van de Duitse bezetter bevrijd, omdat die datum wordt genoemd in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Daarna waren er nog zeker wat schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in de Lieshoutse geschiedenis. De herdenking vindt plaats bij het oorlogsmonument in het Prinsenhof en begint om 2:30. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel zullen een bijdrage leveren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR 920.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik heb jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen.

blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de moon. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Op het terrein van een afvalverwerker vatte een berg hout en snoeiafval vlam, zo'n 20 bij 30 meter groot. Omdat die brand vlak bij een tankstation woedde, werd daar preventief de noodstop ingedrukt en schermde de brandweer de pomp af met een watergordijn. Duitse spuitgasten hebben geholpen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. Tijdens de VN-top in New York waarschuwden ze dat AI-modellen nooit mogen ontsnappen aan menselijke. De landen, waaronder Nederland en Duitsland, pleiten voor een internationale VN-instelling die streng toezicht houdt. Grootste AI-spelers, de VS en China, ondertekenen het document niet. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst de belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor is de olieproductie vanuit het grote Sharara-veld flink verlaagd. De groep eist dat hun organisatie voortaan onder het nationale oliebedrijf NOC valt. Maar NOC waarschuwt dat de actie grote gevolgen heeft voor de Libische economie en dreigt de productie totaal stil te leggen. Een groot deel van de Libische olie is bestemd voor Europa. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n €954.000 opgebracht. Bijna 20 keer zoveel als vooraf werd verwacht. De 285 geveilde stukken bevatten onder meer een zelfportret, twee gitaren, haar typemachine en twee hondenhalsbanden die voor duizenden euro's weggingen. Zo'n 3000 mensen boden op de memorabilia van het Franse filmicoon. De veilingopbrengst gaat naar haar dierenstichting en haar enige zoon. Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij het Sint-Servatius-gilde in Lieshout werd zondag 20 september voor de schutters van Kring Peelrand een wedstrijd Brabants wipschieten gehouden. Vanuit Laarbeeks perspectief wordt er met gemengde gevoelens naar de resultaten gekeken. Op het onderdeel personeel en het puitschieten werd Jos Kuipers van het Sint-Servatius-gilde derde. Bij de schutters van het Onze Lieve Vrouwengilde uit Aarle-Riksel wist Gerard Maas bij vrije hand de derde prijs in de wacht te slepen. Bij het Sint-Antonius en Sint-Sebastianusgilde Gemert was alleen de eerste puisprijs voor Hans van den Bomen en Thijs van den Elzen noemenswaardig. Het herenteam van Badminton Club Lieshout is het competitieseizoen 26-27 gestart met een nederlaag. Met 0-8 moesten de Lieshoutse heren hun meerdere herkennen in de uitwedstrijd tegen het eerste herenteam van BC Gilze. Na de verliespartij werd er de week daarna met 6-2 gewonnen van het derde herenteam van BC Alouette. Door deze uitslagen start het team dit seizoen in de middenmoot. Badminton Club Lieshout neemt met één herenteam deel aan de bondscompetitie. Zij zijn ingedeeld in de klasse Mannen 2, waar gespeeld wordt met de Veren Shuttles. In die klasse zijn ze ingedeeld in de zesde afdeling. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.

0: Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
1: OSR 97. Non-stop OSR.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon laag. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door tyfoon Dujuan. 4 mensen worden nog vermist. De storm veroorzaakte aardverschuivingen en liet tienduizenden woningen zonder elektriciteit achter. Ook zijn honderden vluchten geschrapt en kregen meer dan 1 miljoen inwoners het advies zich voor te bereiden op evacuatie. De Japanse autoriteiten waarschuwen dat er nog altijd gevaar is voor overstromingen en nieuwe aardverschuivingen. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag deels via ChatGPT. OpenAI blokkeerde haar account al in juni 2025 wegens gewelddadige prompts, maar waarschuwde de politie niet. De schutter maakte gewoon een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte bij de Hangover, een 85 meter hoge vrije valtoren. Hij stond op een onveilige plek onder de toren en werd geraakt door de gondel. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Bezoekers van de attractie raakten niet gewond. De politie onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij het Sint-Servatius-gilde in Lieshout werd zondag 20 september voor de schutters van Kring Peelrand een wedstrijd Brabants wipschieten gehouden. Vanuit Laarbeeks perspectief wordt er met gemengde gevoelens naar de resultaten gekeken. Op het onderdeel personeel en het puitschieten werd Jos Kuipers van het Sint-Servatius-gilde derde. Bij de schutters van het Onze Lieve Vrouwen-gilde uit Aarle-Riksel wist Gerard Maas bij vrije hand de derde prijs in de wacht te slepen. Bij het Sint-Antonius en Sint-Sebastianus-gilde Gemert was alleen de eerste puisprijs voor Hans van den Bomen en Thijs van de Elzen noemenswaardig. De gemeente Laarbeek biedt woningeigenaren in haar gemeente een isolatiesubsidie aan die kan oplopen tot €2.500. Met deze subsidie wordt het aantrekkelijker om de woning te isoleren en zo energie te besparen, het woningcomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen. De subsidie is bestemd voor eigenaren en bewoners van koopwoningen die voor 1992 zijn gebouwd en die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Ook inwoners die hun woning na 1 oktober 2023 hebben geïsoleerd, kunnen mogelijk alsnog subsidie aanvragen. In Bekendonk werd zondag 20 september het Vrijheidsfestival gehouden. Op het Heuvelplein konden militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden bekeken. De beide Bekendonkse gilden en Harmonie ONU gingen vandaar naar de Michaelkerk, waar het vrijheidsvuur werd opgehaald, waarna bij het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis een ceremonie werd gehouden. Jeugdburgemeester Olivia Schrama las een gedicht voor en samen met burgemeester Lianne van der A werd door hen het vrijheidsvuur ontstoken. Hierna begonnen de vrijheidsspelen voor de basisschoolleerlingen die stonden opgesteld in de muziektuin. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Klaar wakker.

John Cougar, Mellencamp en Paper in Fire. Hier staat verder helemaal niets in brand. We zijn alleen begonnen aan een nieuwe versie van het programma Klaar Wakker. Hele goede morgen. Het is dinsdag alweer. Dit is OSN 920. Van harte welkom bij de start van de gepresenteerde programma's voor vandaag. En ook vandaag proberen wij deze eerste twee uurtjes van de ochtend op weg te helpen richting de rest van de dag. En dat doen we dan met hopelijk voor jou leuke klanken. En die klanken die komen onder meer van Somber straks, maar nu weer eerst Ottawa.

0: Ja, hij zingt het ondertussen alweer een tijdje. Zijn lichaam is er nog steeds niet klaar voor. Somber, my body isn't ready. Het weer dan van 20 jaar geleden. De ochtend startte toen met een minimumtemperatuur van slechts 8 graden. Het werd maximaal die dag 17 graden. Er stond een matige zuidenwind, er vielen enkele buien en in de middag klaarde het tijdelijk op.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

voor degene die moeite hebben om wakker te worden. Nu is het misschien wel gelukt, hè? Live in de Dolphins Cry hier op jouw station. Met een kopje koffie en een boterham, zoals elke ochtend, starten wij de dag op. Om 6 loopt dan de wekker af. Dan komt de eerste koffie al tevoorschijn. En zoeken we de muziek uit natuurlijk voor deze dag. En die komt ook van

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door tyfoon Dujuan. 4 mensen worden nog vermist. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen, en pleegde daarna zelfmoord. Ze pleegde de aanslag deels via ChatGPT. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. Het weer overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.
2: Klaarmakker, je vaste ochtendritueel.

Mercy met Duffy en de Cats uit Volendam van lang geleden. En Come Sunday blijven altijd even mooi. Archiefnieuws van de maand september, dan uit 1986. De Nederlandse band Golden Earring begint een succesvolle tournee door de Verenigde Staten. Mede dankzij de hit When the Lady Smiles.

0: really the first time.
1: Het is special, lekker vrolijk nummer. Miracles en Golden Earring met The Lady Smiles. Waarmee ze hun tour door Amerika begonnen destijds. Oh, we zijn 920, is de hele dag bij je met de leukste deuntjes via allerlei manieren. FM, DAB+, internet en je slimme speaker. Hier

is een heel oud deuntje van de Beatles, wat bij jou misschien wel mooie herinneringen terug in het leven brengt. Please, Mr. Postman was dat. Tot na 8 uur. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout wordt vrijdag 25 september een stemmige bijeenkomst gehouden om de bevrijding te herdenken. Officieus werd Lieshout op 18 september uit handen van de Duitse bezetter bevrijd, omdat die datum wordt genoemd in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Daarna waren er nog zeker wat schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in de Lieshoutse geschiedenis. De herdenking vindt plaats bij het oorlogsmonument in het Prinsenhof en begint om 1:30. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel zullen een bijdrage leveren. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De Melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de Dorpentour 2026. De gemeente Laarbeek biedt woningeigenaren in haar gemeente een isolatiesubsidie aan die kan oplopen tot €2.500. Met deze subsidie wordt het aantrekkelijker om de woning te isoleren en zo energie te besparen, het woningcomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen. De subsidie is bestemd voor eigenaren en bewoners van koopwoningen die voor 1992 zijn gebouwd en die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Ook inwoners die hun woning na 1 oktober 2023 hebben geïsoleerd, kunnen mogelijk alsnog subsidie aanvragen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

Help Yourself met Tom Jones, een mooie oude klassieker die telkens weer terugkomt en ook altijd leuk blijft om te beluisteren. De sportvraag van vandaag dan. Op welke datum in september 2007 won de Nederlandse voetbalclub PSV met 1-0 van CSKA Moskou in de Champions League? En voor de kenners, PSV komt natuurlijk uit Eindhoven. En daar hebben ze ook een plein en dat heeft dezelfde naam als de datum waarop deze wedstrijd werd gespeeld.

24/7 Take Me Away en de sportvraag van vandaag. Daarvoor op welke datum in september 2007 won de Nederlandse voetbalclub PSV met 1-0 van CSKA Moskou in de Champions League. En ik zei het al, in Eindhoven waar PSV natuurlijk vandaan komt is ook een plein benoemd naar die datum. Het 18 septemberplein namelijk. Nou, dat was ook de datum. En het pleintje ligt dan tussen het winkelcentrum en het station in, zeg maar. Wist jij het antwoord tussen al je collega's of de mensen om je heen als enige? Nou, dat is mooi. Morgen weer een nieuwe vraag. Kijken wie dan wint. Het gaat om de eer trouwens, hè. Hier is Paul Hardcastle en Carol Kenyon.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Het weer overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Plaatje wat we destijds grijs draaiden. Dancing the Night Away met de Vogue. En de Sugar Babes ook nog in de middel hier op OSR 920.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: En dat is ook vandaag ultra kort. In 1986 werd Bon Jovi wereldberoemd met Living on the Prayer.

Zo is het. Een oudje van Roy Orbison, Pretty Woman genaamd. En Bon Jovi met Living on a Prayer uit 1986, waarmee hij destijds wereldberoemd werd. Inderdaad. OSN 920 presenteert dames uit Engeland. Heel wat hitjes bij elkaar scoorden destijds. The Spice Girls, Spice Up Your Life.

En met de onzichtbare aanraking van Genesis gaan we langzaam richting het einde van Klaar Wakker voor vandaag. Ik wens je nog een mooie dag. Straks Muziekfabriek en Ben Verhiel, veel plezier ermee. En tot morgen weer. Ja,

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ostaasa met het radionieuws op OSR 920. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken, voor 1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout wordt vrijdag 25 september een stemmige bijeenkomst gehouden om de bevrijding te herdenken. Officieus werd Lieshout op 18 september uit handen van de Duitse bezetter bevrijd, omdat die datum wordt genoemd in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Daarna waren er nog zeker wat schermutselingen. Maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in de Lieshoutse geschiedenis. De herdenking vindt plaats bij het oorlogsmonument in het Prinsenhof en begint om 2:30. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel zullen een bijdrage leveren. In Bekendonk werd zondag 20 september het Vrijheidsfestival gehouden. Op het Heuvelplein konden militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden bekeken. De beide Bekendonkse gilden en Harmonie ONU gingen vandaar naar de Michaelkerk, waar het vrijheidsvuur werd opgehaald, waarna bij het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis een ceremonie werd gehouden. Jeugdburgemeester Olivia Schrama las een gedicht voor en samen met burgemeester Lianne van der A werd door hen het vrijheidsvuur ontstoken. Hierna begonnen de vrijheidsspelen voor de basisschoolleerlingen die stonden opgesteld in de muziektuin. De gemeente Laarbeek biedt woningeigenaren in haar gemeente een isolatiesubsidie aan die kan oplopen tot €2.500. Met deze subsidie wordt het aantrekkelijker om de woning te isoleren en zo energie te besparen, het woningcomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen. De subsidie is bestemd voor eigenaren en bewoners van koopwoningen die voor 1992 zijn gebouwd en die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Ook inwoners die hun woning na 1 oktober 2023 hebben geïsoleerd, kunnen mogelijk alsnog subsidie aanvragen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroepbeeldrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Brian Setzer samen met zijn orchestra, oftewel de Stray Cats en Rock This Town, Digimans Band en Ticketoe. Goedemorgen, van harte welkom dinsdagochtend. Kijkend op de kalender, 22-9-2026 tot om 12 uur is dit muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. Man overleden nadat gondel van de Vrije Valtoren op hem neerkomt. En dat gebeurde op het Oktoberfest. Een aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt snel toe. Dit jaar al 85 keer raak. En pimp je profiel en krabbel elkaar. Hives maakt na 13 jaar een comeback. Ken je dat nog, Hives? Heb je dat vroeger aan meegedaan? De voorloper van Facebook. Dat was een Nederlands product en volgens mij zat heel Nederland op Hives. Ja, dat was een hype, die Hives. Goedemorgen, tot om 12 uur muziekfabriek. De plaats en verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender en natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

0: Eenmalige samenwerking tussen Chris Rea en Shirley Bassey en Disco La Passione. Vandaag over eerste bewolking, maar het blijft wel droog en er staat ook niet heel veel wind. Het wordt zo'n 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het veelal bewolkt, maar droog. Minimaal liggen rond de 13 graden. Woensdagmorgen dus wisselen zon en wolken elkaar af en tot ver in de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 20 graden. Donderdag, dan valt er een enkele bui.
1: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.

Uit New Orleans, daar heeft hij zijn hele leven gewoond. Fats Domino en Red Sails in the Sunset. Belinda Carlisle en Leave a Light on for Me en Brotherhood of Man. En oh boy, the mood I'm in. Oh, dit is gezellig. Henk Wijngaard, kilometervreters.

House. And Silence is Golden op OSR 920. Madcon en hun versie van Back In. Zo direct de nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Vergeet het niet. Zo direct om 10:30 de platen zijn verhaal. En ik heb een hele bak met platen en verhalen liggen. Ik ga de mooiste uitzoeken. Dat beloof ik je bij deze. Tot het nieuws ABC. When Smokey Robinson sings.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De stijging van de huizenprijzen vlakt verder af. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was dat nog 3,9%. Vergeleken met juli werden huizen zelfs een fractie goedkoper, 0,1%. De gemiddelde koopsom is nu €503.500. Het aantal verkochte woningen daalde in augustus met bijna 3% naar ruim 18.800. De prijsstijging neemt al sinds eind 2024 af. De Zwitserse bank UBS heeft een boete van €5 miljoen gekregen van het Nederlands Openbaar Ministerie voor hulp aan zwartspaarders. Het gaat eigenlijk om Credit Suisse, dat in 2023 werd overgenomen door UBS. Die bank hielp tussen 2005 en 2015 12 Nederlandse klanten om vermogen via Zwitserland buiten zicht van de Belastingdienst te houden. Daardoor werden 80 belastingaangiftes onjuist ingevuld. UBS zegt de kwestie nu te hebben afgewikkeld met het Openbaar Ministerie. Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 oktober 17 cent per liter goedkoper. De Duitse regering verlaagt tijdelijk de brandstofbelasting. Een tank van 50 liter kost daardoor ongeveer €8,50 minder. De korting geldt tot het einde van dit jaar. Uiterlijk op 1 januari wil Duitsland ook een prijsplafond voor benzine en diesel invoeren. De plannen kunnen Nederlandse tankstations in de grensstreek klanten kosten. De Franse president Macron heeft een, zoals hij het noemt, zeer goed en zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken elkaar in New York, waar beide zijn voor de algemene vergadering van de VN. Volgens Macron ging het uitgebreid over de oorlog en de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Trump was volgens Macron zeer meegaand. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na een succesvolle eerste editie in het voorjaar organiseert de gemeente Laarbeek samen met het IVN weer de workshop Natuurvriendelijke Tuinen. In twee avonden op 4 en 11 november om 7 uur wordt geleerd hoe je je tuin aantrekkelijker kunt maken voor dieren en beter bestand tegen droogte, hitte en hevige regenbuien. De workshop is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. Er kunnen vragen gesteld worden aan tuincoaches van IVN Laarbeek. Aanmelden via de site van de gemeente onder Workshop Natuurvriendelijke Tuinen. De workshop wordt gehouden in het gemeentehuis. De stop van de gripwagen Grondstoffen Inleverpunt op 24 en 25 september in Laarbeek staat niet alleen in het teken van afvalscheiden, maar ook van vergroenen. De gemeente Laarbeek koppelt de gripstop aan het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Zo kan in één bezoek het afval worden weggebracht en kan worden bijgedragen aan een groenere tuin. Voor elke ingeleverde gewipte tegel krijgt men een zakje bloembollen cadeau. Die kunnen direct de grond in en zorgen volgend jaar voor kleur in de tuin en voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Maak de tuin groener, koeler en beter bestand tegen extreme regenval. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De Melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de Dorpentour 2026. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920 Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Jesse Jeff en The Fresh Prince of Bel-Air. Ja, toen was hij nog bekend als The Fresh Prince in plaats van Will Smith. Zo kennen we hem nu. Boom, Shake the Room, Diana Warwick and I Say a Little Prayer for You. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Nou, dat was het dus blijkbaar. Het laatste dat ik je hoorde zeggen was dat je toe bent aan iets nieuws. En daarom ben je er zomaar vandoor gegaan. Mooi is dat. Weet je wel hoe vreselijk ik het vind dat je zo plotseling uit mijn leven bent verdwenen? Ik kan er wel om janken. Maar goed, als jij zo graag weg wilt gaan, dan ga je maar. Pas je wel goed op jezelf? Makkelijk zal het niet worden, want je leven zal zometeen ingrijpend veranderen. Dingen die je altijd kon kopen, zul je straks niet meer kunnen betalen. Die mooie kleren die je zo graag draagt, bijvoorbeeld. En het is best mogelijk dat je het heel wat minder goed treft. Met alleen je mooie glimlach schop je het namelijk niet ver. Ik heb best wat van de wereld gezien, dus ik weet soms hoe het slechte in een mens naar boven kan komen. En geloof me, dat kan ook jou overkomen als je bij me weggaat. Juist dat zou ik vreselijk vinden, want ik heb alleen maar het allerbeste met je voor. Maar ja, als jij weg wilt gaan, dan moet je het zelf maar weten. Hopelijk vind je snel nieuwe vrienden. Tot het moment komt dat ze jou in de kou laten staan. Eigenlijk ben je net een kind dat nog niet in de gaten heeft hoe de wereld in elkaar steekt. En daarom zou je het nog wel eens heel moeilijk kunnen krijgen, lieverd. Want geloof me, we leven in een rare en wilde wereld.

Pointer Sisters en de Neutron Dance, George Baker en zijn selection en Sing for the Day. En de platen zijn vooral met Jimmy Cliff en Baby, It's a Wild World. OSR 920, terug naar de jaren 60. Ah, mooi dit. Kenneth Heat, On the Road Again.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
3: Dit is ons thuis gaan met het radionieuws op OSR 920. Drie doden bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro. Daarbij zou afgelopen nacht onder andere een kind om het leven zijn gekomen. Ook raakten 19 mensen gewond toen raketten een flatgebouw van 2 verdiepingen vernielden. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Ook de hoofdstad Kiev werd geraakt. Daar viel een tienermeisje dat werd getroffen door een drone. Het is opnieuw een nacht met zware Russische aanvallen op woongebieden geweest. De grote Amerikaanse tv-zenders tonen zich solidair met CNN, dat door president Trump het Witte Huis is uitgezet. Trump weerde vorige week CNN, MS Now en Politico omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De zenders stappen naar de rechter. Nu weigeren ABC, CBS, Fox en NBC om de taak van CNN over te nemen in de zogeheten presspool die Trump overal volgt. Daardoor was Trumps vertrek naar de VS in New York gisteren niet live te zien. Ook fotografen van persbureaus en kranten hielden urenlang hun foto's achter, uit protest. FIFA-baas Gianni Infantino maakt een ommezwaai en biedt aan om te praten over hervorming van de Wereldvoetbalbond. Na een golf van kritiek stuurt hij een brief naar alle 211 voetbalbonden. Hij stelt voor om op 15 oktober met een onafhankelijke partij de bestuursstructuur tegen het licht te houden. Infantino lag onder vuur vanwege zijn omstreden plan om een deel van de FIFA te verkopen aan private investeerders. Dat trok hij al in, maar het vertrouwen is weg. Een dansende banaan, elkaar krabbelen, glitterplaatjes. Hives is terug. Het populairste netwerk van de jaren nul is vanaf vandaag weer online. Precies 22 jaar na de start in 2004. Geen algoritme dat je uren laat scrollen, maar gewoon weer vrienden, krabbels en wie wat waar. Rustiger en met data die in Europa blijft. De comeback is meteen een hit. Zoveel mensen melden zich aan dat er nu een wachtlijst is. Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De stop van de gripwagen grondstoffen inleverpunt op 24 en 25 september in Laarbeek staat niet alleen in het teken van afvalscheiden, maar ook van vergroenen. De gemeente Laarbeek koppelt de gripstop aan het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Zo kan in één bezoek het afval worden weggebracht en kan worden bijgedragen aan een groenere tuin. Voor elke ingeleverde gewipte tegel krijgt men een zakje bloembollen cadeau. Je kunt direct de grond in en zorgen volgend jaar voor kleur in de tuin en voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Maak de tuin groener, koeler en beter bestand tegen extreme regenval. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De Melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de Dorpentour 2026. De gemeente Laarbeek biedt woningeigenaren in haar gemeente een isolatiesubsidie aan die kan oplopen tot 2.500 euro. Met deze subsidie wordt het aantrekkelijker om de woning te isoleren en zo energie te besparen, het woningcomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen. De subsidie is bestemd voor eigenaren en bewoners van koopwoningen die voor 1992 zijn gebouwd en die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Ook inwoners die hun woning na 1 oktober 2023 hebben geïsoleerd, kunnen mogelijk alsnog subsidie aanvragen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroepbeeldrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Dit is zo'n lief liedje met zo'n lief kinderkoor erachter. Mary Hopkin, Those Were The Days.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag over eerst de bewolking, maar het blijft wel droog en er staat ook niet veel wind. Het wordt zo'n 19 graden. Goedemorgen, OSR 920. Terug in de keks, hart en ziel.

De dame die al zo'n 5 decennia meegaat, jazeker. En ze past zich volop aan de nieuwe modus, om het zomaar te noemen, qua muziek. Madonna, gonna dress you up in my love. AC/DC, Highway to Hell en Tucker the Kex, met hart en ziel. Al even naar Duitsland, gezellig, bij de Oktoberfesten. Heinz Simons, und das alles nur, weil wir uns lieben.

Probeer dan maar eens voorbij te lopen. Met die sexy eyes. Ja, ja, ja. Wakefield. En sexy eyes. Martha Reeves en de Vandellas. En een stukje Motown. Jimmy Mac. Vandaag is het Wereldneushoorendag. Het is dag van de apothekersassistenten. En het is dag van de Hobbit.

Walker and the All-Stars and How Sweet It Is To Be Loved By You, Killing Joke and Love Like Blood. 22 september, maar dan de 1970. Top Op is voor het eerst op televisie. Ad Visser presenteert het programma en Penny de Jager die fladdert om hem heen. Het zou het popprogramma worden van de jaren 70. In de eerste jaren stelden de kijkers het programma samen. En later bond Top Op zich aan hitlijsten en werden daaruit de liedjes gekozen.

Umberto Tozzi even op zijn Italiaans. En Gloria Whelan en Wicked Way. Dat was onze kennismaking met Whelan. Zorg ik naar het nieuws. Kennismaking met Leo van der Boom. Hij met zijn broodjeszaak. Maak er nog een leuke dag van. Spreek je morgen weer. Neil Young, Harvest. Ja.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een schietpartij voor een middelbare school in het westen van Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn meerdere leerlingen, van wie zeker 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De schutter sloeg na het schieten op de vlucht, maar kon kort daarna door de politie worden ingerekend. Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Het incident vond plaats in Turgutlu, een stad dichtbij Izmir, en veroorzaakte veel paniek onder de toegesnelde ouders. Minister Karremans is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in ons kraanwater omlaag moet. Uit onderzoek van de milieuorganisatie blijkt dat in West-Nederland de RIVM-richtlijnen op veel plekken worden overschreden. Het kraanwater blijft wel veilig om te drinken, omdat de concentraties nog onder de Europese normen liggen. De minister onderzoekt nu een landelijk lozingsverbod voor PFAS en komt dit najaar met een update. De overheid hanteert nu al strengere eisen bij lozingsvergunningen. Het Openbaar Ministerie geeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro vanwege hulp aan Nederlandse zwartspaarders. De boete is gericht aan Credit Suisse, dat vorig jaar door UBS werd overgenomen. De bank hielp 12 Nederlandse klanten tussen 2005 en 2015 om hun vermogen voor de Belastingdienst te verbergen via geheimzinnige codenamen en achtergehouden post. Hierdoor werd de bank medeplichtig aan 80 valse belastingaangiftes. UBS schikt en gaat het bedrag betalen. En de NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over audities voor de nep-jeugdserie Nina's Zomer. Oplichters benaderen kinderen en jongvolwassenen uit naam van NPO Zapp en via het adres @zappnpo.nl. Wie reageert wordt gevraagd om een video in te sturen met teksten over seksuele handelingen. De publieke omroep ontdekte de fraude via oplettende ouders en heeft inmiddels de politie ingeschakeld. Slachtoffers en ontvangers van de mail worden dringend opgeroepen om er ook aangifte van te doen. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De stop van de gripwagen, grondstoffeninleverpunt, op 24 en 25 september in Laarbeek staat niet alleen in het teken van afvalscheiden, maar ook van vergroenen. De gemeente Laarbeek koppelt de gripstop aan het Nederlands kampioenschap tegeldippen. Zo kan in één bezoek het afval worden weggebracht en kan worden bijgedragen aan een groenere tuin. Voor elke ingeleverde gewipte tegel krijgt men een zakje bloembollen cadeau. Je kunt direct de grond in en zorgen volgend jaar voor kleur in de tuin en voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Maak de tuin groener, koeler en beter bestand tegen extreme regenval. In Laarbeek trekt een groep vrijwillige vleermuistellers er regelmatig op uit om vleermuizen te tellen en de verblijfplaatsen in kaart te brengen. Hun tellingen zijn een belangrijke bouwsteen voor het soortmanagementplan SMP dat de gemeente opstelt. Hiermee onderzoekt Laarbeek waar beschermde dieren leven en hoe ze duurzaam beschermd kunnen worden. De informatie wordt gebruikt bij renovaties, verduurzaming van gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Binnenkort starten er ook zoldertellingen. Daarnaast onderzoekt de gemeente op welke eigen gebouwen nieuwe vleermuis- en kraanverblijven kunnen komen. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de Dorpentour 2026. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeeland.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

iedereen het in Nederland shout. En dit was de opvolger in de jaren 80. Everybody Wants to Rule the World. Muziek van Tears for Fears. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Broodjo zeg het is dinsdagmiddag. En dankjewel Ben Verriel. De muziekfabriek is er morgen vroeg weer. En dit is Bas Keks met Lido Shuffle. Goedemiddag. Lido.

0: And once you, and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I wanna know, what makes man?
1: The godfather of the soul, James Brown.
0: Stop tiring.
1: And woman.
0: And who's the only one?
1: En daarvoor hadden we een plaat in onze Nederlandse hitlijst. Nog steeds bovenin genoteerd. Bausa en Magnetic. We gaan terug naar de jaren 90. Om precies te zijn, 1993. En deze plaat stond toen 10 weken lang helemaal bovenaan. De 4-1 balans. En dit is What's Up. 25 years.

We draaien de platen helemaal te model. Mooi opgebouwd, dat nummer Another Love van niet zo lang geleden. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws van deze dinsdag 22 september. Daarbij ook de weersverwachting. Daarvoor nog een hit van Cool and the Gang. Dit is Straight Ahead.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een schietpartij voor een middelbare school in het westen van Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt. De schutter sloeg na het schieten op de vlucht, maar kon kort daarna door de politie worden ingerekend. Minister Karremans is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in ons kraanwater omlaag moet. De minister onderzoekt nu een landelijk lozingsverbod voor PFAS en komt dit najaar met een update. Het Openbaar Ministerie geeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro vanwege hulp aan Nederlandse zwartspaarders. En de NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over audities voor de nep-jeugdserie Nina's Zomer. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Broodje OSR.

We maakten kennis met Mutt, glamrock uit Engeland, 1974. En gelijk stond deze plaat 5 weken lang nummer 1 in Nederland. En de opvolger daarvan was ook gelijk raak. En dat was die andere, Tiger Feet, ook nummer 1. Mooi verhaal van deze heren uit Engeland. Verder met Lionel Richie.

En op zijn tijd natuurlijk een Nederlandstalige plaat hier bij ons aan 920S10. De dame die we kennen van de diepte waarmee zij naar het Eurosongfestival ging. En de formatie Bluff uit Zeeland. Je hoorde Laat Me Los. Daarvoor Annie Lennox, ook geen onbekende in de muziekwereld. Zij was lid van The Eurythmics. Je hoorde Why, haar soloplaat. En verder met de formatie Ming DeVille. Bekend van Spanish Twall en de zanger Willie DeVille natuurlijk. Die gaat voor u zingen dit nummer. Each Word's a Beat of My Heart. Looks

uit Australië afkomstig. De heren van de Teskey Brothers en Rain. Zometeen het nieuws en het nieuws uit uw regio. En daarna nog een uur het broodje over zeggen. Dus wat mij betreft graag tot zo. En de laatste dit uur, de hit van Freddy Fender.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp. Bij die ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en ontstond enorme schade. Volgens het Openbaar Ministerie huurde de verdachte die ruimte en runde hij er een illegaal cocaïne-laboratorium. Onderzoek van het NFI wees uit dat ontvlambare acetondampen uit het lab de verwoestende klap veroorzaakten. Het OM houdt de man daarom verantwoordelijk voor de explosie. En de populariteit van de Amerikaanse president Trump is gedaald naar een dieptepunt van 32%. Uit een nieuwe peiling blijkt dat hij zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij steun verliest. Kiezers klagen vooral over de stijgende kosten van levensonderhoud en het uitblijven van de beloofde resultaten. Ook Trumps handelen in het conflict met Iran krijgt veel kritiek. De lage scores leggen veel druk op de Republikeinen voor de komende tussentijdse verkiezingen, waar de Democraten momenteel aan kop gaan. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De stop van de gripwagen, grondstoffeninleverpunt, op 24 en 25 september in Laarbeek staat niet alleen in het teken van afvalscheiden, maar ook van vergroenen. De gemeente Laarbeek koppelt de gripstop aan het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Zo kan in één bezoek het afval worden weggebracht en kan worden bijgedragen aan een groenere tuin. Voor elke ingeleverde gewipte tegel krijgt men een zakje bloembollen cadeau. Die kunnen direct de grond in en zorgen volgend jaar voor kleur in de tuin en voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Maak de tuin groener, koeler en beter bestand tegen extreme regenval. Het herenteam van badmintonclub Lieshout is het competitieseizoen 26-27 gestart met een nederlaag. Met 0-8 moesten de Lieshoutse heren hun meerdere herkennen in de uitwedstrijd tegen het eerste herenteam van BC Gilze. Na de verliespartij werd er de week daarna met 6-2 gewonnen van het derde herenteam van BC Alouette. Door deze uitslagen start het team dit seizoen in de middenmoot. Badmintonclub Lieshout neemt met 1 herenteam deel aan de bondscompetitie. Zij zijn ingedeeld in de klasse mannen 2, waar gespeeld wordt met de veren shuttles. In die klasse zijn ze ingedeeld in de 6e afdeling. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: een nieuw uur.
1: OSR 920. Broodje OSR.
2: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

De formatie Cheek met de welbekende gitaarriffel natuurlijk van Nile Rodgers. Je hoorde My Forbidden Lover als eerste plaats na het nieuws van 1 uur. Welkom terug, deel 2 van Broodje Overzicht. Tot 2 uur ben ik bij je. In die boterham gaan we lekker beleggen met leuke muziek. Onderweg McFadden en Whiteheads. Maar nu aandacht voor Nina Simone, bijgestaan door Groove Fire.

Muziek van Shepherd van nog niet zo lang geleden. Het plaatje Die Young. En dit is de enige zit van Lane Haywood. Don't push it, don't force it.

van een hele tijd geleden alweer. Muziek van de Flirtations en Someone Out There. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Erbij ook de weerswachting van deze dinsdagmiddag. Daarvoor deze wereldster Celine Dion. I can't.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp. Bij die ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en ontstond enorme schade. En de populariteit van de Amerikaanse president Trump is gedaald naar een dieptepunt van 32%. Hij verliest zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij steun. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons.

Radioactive, zo heette de plaat van Kings of Leon zojuist. En dit waren de heren van de Spider Murphy Gang. Duitsstalige hits uit de jaren 80 en Skandaal in Sperrebezirk. Tijd voor een nieuwe plaat, de nieuwe van Daubop.

Chumbawamba zojuist, de Tubbed Humping. En dan deze oude van Lady Willpower zojuist, Gary Puckett en de Union Gap. Dat was mijn aandeel weer voor deze dinsdag. Zometeen heel veel plezier met OSR de Middag met Paul van Beek en Martin Huibers. Morgen ben ik er weer, de laatste Omi.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Twee mannen van 45 en 48 jaar zijn opgepakt voor grootschalige uitkeringsfraude met vervalste detentiebewijzen. De verdachten vervalsten ontslagdocumenten van vastzittende gedetineerden, waardoor het UWV onterecht uitkeringen hervatte en nabetalingen deed. In totaal voor zo'n 160.000 euro aan WAJONG en WIA-uitkeringen. Het duo kreeg een vergoeding per geregelde valse aanvraag en is nu opgepakt voor valsheid in geschriften, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De Melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de Dorpentour 2026. In de wedstrijd bij WSC Gemert om de Supercup 2026 speelde CrossFit Blue Label Muro Steencreaties als kampioen van de hoofdklasse tegen Van Houtkeukens als winnaar van de Grote Beker. Beide keepers zijn sterk. Het is Patrick Vielepart die Van Houtkeukens op voorsprong zet. CrossFit Blue Label Muro Steencreaties blijft druk zetten. 4 minuten voor het eind tikt Mark van Dijk de gelijkmaker binnen. Binnen dezelfde minuut zet Haarbraken CrossFit Blue Label Muro Steencreaties op voorsprong. In de allerlaatste seconde zorgt Mark van Dijk nog voor de 3-1, waardoor zij de bloemen en de schaal in ontvangst mogen nemen. De gemeente Laarbeek biedt woningeigenaren in haar gemeente een isolatiesubsidie aan die kan oplopen tot 2.500 euro. Met deze subsidie wordt het aantrekkelijker om de woning te isoleren en zo energie te besparen, het woningcomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen. De subsidie is bestemd voor eigenaren en bewoners van koopwoningen die voor 1992 zijn gebouwd en die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Ook inwoners die hun woning na 1 oktober 2023 hebben geïsoleerd, kunnen mogelijk alsnog subsidie aanvragen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeeldrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: dit is net 2 uur geweest. Dank aan Leo, die is er trouwens als je het goed vindt. Morgenmiddag weer tijdens de lunch.
1: Paul van Beek.
0: Vandaag is het officieel Wereldneushoorndag. Daar heb je verder niks aan, maar ik heb je toch even medegedeeld. Misschien dat je dat als een extra last vandaag ziet. OSR 920, ik neem je mee met zometeen Ed Sheeran, D-Ream, Helen Shapiro. En dit moeten de Doobie Brothers zijn.

Lekker, hè? Man in kwestie heeft Ed Sheeran. Je hoort hem met Thinking Out Loud op OSR 920.

Top. Eentje ervan heet Beert, maar dat was eigenlijk de enige die juist geen baard had. Ja, het kan raar lopen in de popmuziek, dat mag wel duidelijk zijn. OSR 920 neemt je graag aan de hand. Ik heb wat verjaardagen. Sanne Hansmis Montiel is vandaag 42 geworden. Jort Keldor 62. Joan Jett van de Blackhearts viert haar 68ste verjaardag. Net als Andrea Bocelli en Nick Cave wordt vandaag 69. En jij, heb je ook wat te vieren? Mag ik deze speciaal voor jou doen? Post Malone, Enough is Enough.

Elements of Life, Earth, Wind and Fire met Fantasy op OSR 920. Jij hoort bij ons. We hadden Post Malone daar nog voor. Heb je nou zelf een leuke suggestie voor onze programma's? Laat me weten wat jij graag zou willen horen. Dan kan ik je misschien wel een beetje verrassen. post@osr920.nl of studio@osr920.nl. Je zou ook zomaar vriendje van ons kunnen worden. Check de site hoe dat precies werkt. Dit is Primal Scream.

zijn 920. Het is nieuwe muziek die je hier voorbij hoort komen uit de huidige hitparades. Is het daarom leuker? Dat laat ik helemaal aan jou. Geniet je ervan? Dat vind ik natuurlijk het meest belangrijke. Hè, wist je trouwens dat het vandaag op de kop af 18 jaar geleden is dat Britney Spears startte op Twitter? En dan snel volgden natuurlijk miljoenen fans en nieuwsgierig haar. En ze haalt er af en toe de meest vreemde dingen uit. Ze zou misschien wel eens beter tegen zichzelf beschermd kunnen worden. Ja, ach ja, OSR 920. Met zometeen Fergie. En nu Santana, dit is Say It Again.

Mooie Fergie. Die van de Black Eyed Peas. Die samen met deze single natuurlijk eigenlijk onvergetelijk werd. Ik vind het zo ontzettend mooi. Maar ook jammer dat ze tegenwoordig geen popmuziek meer maakt. Want dat deed ze toch verdomd goed naar mijn idee. Hé, nou. En zo is het langzaam maar zeker alweer 3 uur geworden. Gaat het snel als je het een beetje naar je zin hebt. Je luistert naar jouw OSR in de middag. Normaal gesproken Peter Derks hier, die is met vakantie. Dus die ga je even niet horen. Nee, ik blijf deze hele week bij, als je het goed vindt. Daarin heb ik bijvoorbeeld muziek van Lilywood en The Prick. The Marbles, die is ook lekker. En nu The Tramps. Ook dit komt uit Saturday Night Fever. Ja, die maakte meer dan alleen de Bee Gees. Disco Inferno.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen willen abortussen tussen de 22 en 24 weken gaan uitvoeren. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Nu bieden nog weinig ziekenhuizen deze zorg aan, waardoor vrouwen vaak uitwijken naar het buitenland. Volgens het ministerie gaat het om een betere spreiding van de zorg en niet om een versoepeling van de abortuswet. Maar het initiatief is omstreden omdat een foetus op die leeftijd soms nog kort levend geboren wordt. Tegenstanders noemen het plan verwerpelijk. Een 54-jarige man uit Beuningen kreeg van de rechtbank in Arnhem 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige vrouw eind vorig jaar nadat ze aan had gegeven te willen scheiden. De verdachte beweerde in een vlaag van paniek te hebben gehandeld, maar de rechtbank vond dat er sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf opgespoord welke straf er staat op moord en had eerder dreigementen aan collega's geuit. Hij moet de nabestaanden ruim 44.000 euro schadevergoeding betalen. In Botswana is de populatie van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn in één klap verdubbeld na de komst van 20 nieuwe dieren uit Zuid-Afrika. De neushoorns legden een rit van zo'n 1000 kilometer af naar het nieuwe leefgebied. Met zenders en wildcamera's worden ze nauwlettend gevolgd om te zien hoe ze acclimatiseren. En een speciaal anti-stroperijteam moet de neushoorns beschermen tegen stropers die jagen op hun horens. Zo kunnen de dieren, die de tuinmannen van de natuur zijn, het lokale ecosysteem herstellen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In de wedstrijd bij WSC Gemert om de Supercup 2026 speelde CrossFit Blue Label Muro Steencreaties als kampioen van de hoofdklasse tegen Van Houtkeukens als winnaar van de Grote Beker. Beide keepers zijn sterk. Het is Patrick Villepart die Van Houtkeukens op voorsprong zet. CrossFit Blue Label Muro Steencreaties blijft druk zetten. 4 minuten voor het eind tikt Mark van Dijk de gelijkmaker binnen. Binnen dezelfde minuut zet Habrake CrossFit Blue Label Muro Steencreaties op voorsprong. In de allerlaatste seconde zorgt Mark van Dijk nog voor de 3-1, waardoor zij de bloemen en de schaal in ontvangst mogen nemen. De stop van de gripwagen Grondstoffen Inleverpunt op 24 en 25 september in Laarbeek staat niet alleen in het teken van afvalscheiden, maar ook van vergroenen. De gemeente Laarbeek koppelt de gripstop aan het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Zo kan in één bezoek het afval worden weggebracht en kan worden bijgedragen aan een groenere tuin. Voor elke ingeleverde gewipte tegel krijgt men een zakje bloembollen cadeau. Die kunnen direct de grond in en zorgen volgend jaar voor kleur in de tuin en voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Maak de tuin groener, koeler en beter bestand tegen extreme regenval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.

22 september op de kalender. We hadden Johnny Cash. Wat zeg ik? Nee, Johnny Nash. Fallen in and out of love. En Alan Parsons daar nog voor met die fantastische single Eye in the Sky.

Tracy Valens deed het eerder. En dit is die versie van Los Lobos. Vind je die mooier? Ik laat het aan jou. Come on, let's go. Dire Straits daarvoor in Colin Elvis. Dit is OSR 920. Vandaag op de kop af. 22 jaar geleden dat Hives begon. Kun je je dat nog herinneren? Bye bye.

Prachtige stem heeft de Rag & Bone Man. Skin hoorde jij op OSR 920, want jij hoort bij ons. Waar we goede muziek onderweg hebben, nog tot een uur op vier neem ik je mee. Daarna is Martin Huibers, je man op de radio. Wedden dat je het gezellig gaat vinden. Bertiers van NX6 zometeen naar Mel en Vintage Future. Dit is die fantastische single Crazy. I

Michael Hutchins en zijn band NXS en Bitter Tears op OSR 920. Alles over ons weten. Check onze website www.osr920.nl. We hebben ook socials. Daar ben je ook van harte uitgenodigd, hè? Ja, bij deze. Frank Boeien. Beetje onverstaanbaar soms, maar wat lekker.

Een nummer dat in de jaren 60 natuurlijk al een hit was. En later ineens terugkwam naar aanleiding van een spijkerbroekreclame. Etta James, I just wanna make love to you. En zo geef ik je over aan Martin Huibers. Ik ben er morgen weer om 2:00.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof, maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. Het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever roept volgens VN-baas Guterres het schrikbeeld op van een etnische zuivering. In zijn speech voor de VN zei hij dat Israël met het uitbreiden van de nederzettingen de weg naar vrede platwalst. Guterres benadrukte dat de twee-staten-oplossing niet mag verdwijnen en dat alle landen zich aan het genocideverdrag moeten houden. Hij noemde de Hamas-aanval van oktober 2023 verschrikkelijk, maar Israël heeft Gaza daarna ongekend verwoest, zo zei hij. De Oekraïense president Zelensky roept de EU dringend op om twee Russische miljardairs niet van de sanctielijst te schrappen. Frankrijk wil hen van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. Er is enorme haast bij geboden, want als de EU-lidstaten voor middernacht geen akkoord bereiken, vervallen de sancties tegen 3000 Russische personen en bedrijven. Volgens Zelensky moeten alle namen blijven staan zolang de oorlog voortduurt. De EU-ambassadeurs overleggen vanmiddag weer koortsachtig verder. En het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor zo'n 500 nieuwe oorlogsgraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo ingrijpend wordt vergroot. En dat is nodig omdat de huidige vakken vrijwel vol zijn en er elk jaar slachtoffers worden herbegraven. De Oorlogsgravenstichting wil ook ruimte houden voor slachtoffers uit toekomstige conflicten. Donderdag wordt de nieuwe plek ingewijd en er worden dan direct twee gesneuvelde militairen herbegraven. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek trekt een groep vrijwillige vleermuistellers er regelmatig op uit om vleermuizen te tellen en de verblijfplaatsen in kaart te brengen. Hun tellingen zijn een belangrijke bouwsteen voor het soortmanagementplan SMP dat de gemeente opstelt. Hiermee onderzoekt Laarbeek waar beschermde dieren leven en hoe ze duurzaam beschermd kunnen worden. De informatie wordt gebruikt bij renovaties, verduurzaming van gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Binnenkort starten er ook zoldertellingen. Daarnaast onderzoekt de gemeente op welke eigen gebouwen nieuwe vleermuis- en kraanverblijven kunnen komen. In Lieshout wordt vrijdag 25 september een stemmige bijeenkomst gehouden om de bevrijding te herdenken. Officieus werd Lieshout op 18 september uit handen van de Duitse bezetter bevrijd, omdat die datum wordt genoemd in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Daarna waren er nog zeker wat schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in de Lieshoutse geschiedenis. De herdenking vindt plaats bij het oorlogsmonument in het Prinsenhof en begint om 1:30. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel zullen een bijdrage leveren. De gemeente Laarbeek biedt woningeigenaren in haar gemeente een isolatiesubsidie aan die kan oplopen tot €2.500. Met deze subsidie wordt het aantrekkelijker om de woning te isoleren en zo energie te besparen, het woningcomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen. De subsidie is bestemd voor eigenaren en bewoners van koopwoningen die voor 1992 zijn gebouwd en die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Ook inwoners die hun woning na 1 oktober 2023 hebben geïsoleerd, kunnen mogelijk alsnog subsidie aanvragen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Nou, heerlijk is het toch. Even tekeer gaan op de vloer. Dance Across the Floor. Jimmy Bohorn. Daarmee een hele goede middag. Bedankt Paul van Beek voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. En dit is deel 2. Tot aan 6 uur. En we hebben het allerbeste weer. Natuurlijk, zoals je ons gewend bent. Je mist Salvation.

We Don't Need No Education. De zongers aan het begin van de plaats. Nou, dat hebben we dus wel duidelijk nodig. Want het lezen schijnt niet meer zo best te zijn in Nederland. Pink Floyd. Een nummer van de LP The Wall van Roger Waters. Van 1979. Hier zijn Time Bandits en The Endless Road.

de legendarische zangeres Mariska Veres van Shocking Blue samen met Robbie van Leeuwen. En ze bereikte destijds de eerste plaats van de Amerikaanse hit Billboard-lijsten. En dan kan hij nog steeds rustig van leven. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Direct en Hungry for Love.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever roept volgens VN-baas Guterres het schrikbeeld op van een etnische zuivering. De Oekraïense president Zelensky roept de EU dringend op om twee Russische miljardairs niet van de sanctielijst te schrappen. Frankrijk wil hen van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. En het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor zo'n 500 nieuwe oorlogsgraven. Donderdag wordt de nieuwe plek ingewijd en er worden dan direct twee gesneuvelde militairen herbegraven. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Het Italiaanse groepje Black Box. Dat scoorde in 1991 één grote hit. En die heette in elk geval Strike It Up. Overzeg 9-2-0 op de tweede dag van de herfst. Want het is vandaag 22 september met Vanessa Paradis en Be My Baby.

natuurlijk kennen we allemaal die voorgaande hits. You Ain't Seen Nothing Yet, Bergman, Turner en Overdrive. Komt het ook wel eens af als BTO. En dit was Looking Out For Number One. En Vanessa Paradis hadden we met Be My Baby. De man die zich later bezig hield met allerlei Disney-activiteiten. Ja, die maakte ook eens een hele grote hit. We hebben het over Robbie Neville. En zo is het er eenmaal.

Miley Cyrus in de tweede week top 40. Vinden ze terug op nummertje 31. En dat nieuwe singeltje heet Bass Bass Persuade. En we hadden daarvoor Xavier Ruud. En we moeten inderdaad de laatste zonnestraaltjes even blijven volgen. Want we hebben toch recht op een heerlijke nazomer. Follow the Sun heette die. En Robbie Never Hold It Nog Bed. C'est la vie. En zo is het leven. Bobby Brown op ogen zeg. He was hopping around.

0: Bobby Brown, Humping Around. En zometeen gaan we luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. We hebben nog een hele mooie van Neil Diamond over deze maand, September Morn.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. En volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13 weken echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. Wel ziet de Raad een grote meerwaarde in het vroeg ontdekken van afwijkingen, omdat ouders zo meer bedenktijd hebben. Daarom wordt geadviseerd om eerst te onderzoeken hoe de 13 weken echo beter kan worden gecombineerd met andere testen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof, maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa. Volgens topbestuurder Heemskerk stagneren de verkopen hier doordat Europa niet investeert en er op het eigen continent ook geen nieuwe chipfabrieken worden gebouwd. Hij waarschuwt dat Europa daardoor achterop raakt, terwijl landen als de VS, China en India wel volop investeren en ASML proberen te verleiden tot uitbreiding. Het bedrijf uit Veldhoven is wereldwijd de enige producent van de meest geavanceerde chipmachines. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. 'S Nachts is er in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen wordt het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Bekendonk werd zondag 20 september het Vrijheidsfestival gehouden. Op het Heuvelplein konden militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden bekeken. De beide Bekendonkse gilden en Harmony ONU gingen vandaar naar de Michaelkerk, waar het vrijheidsvuur werd opgehaald, waarna bij het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis een ceremonie werd gehouden. Jeugdburgemeester Olivia Schrama las een gedicht voor en samen met burgemeester Lianne van der A werd door hen het vrijheidsvuur ontstoken. Hierna begonnen de vrijheidsspelen voor de basisschoolleerlingen die stonden opgesteld in de muziektuin. In Lieshout wordt vrijdag 25 september een stemmige bijeenkomst gehouden om de bevrijding te herdenken. Officieus werd Lieshout op 18 september uit handen van de Duitse bezetter bevrijd, omdat die datum wordt genoemd in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Daarna waren er nog zeker wat schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in de Lieshoutse geschiedenis. De herdenking vindt plaats bij het oorlogsmonument in het Prinsenhof en begint om 1:30. De kinderen van kindcentrum De Sprankel zullen een bijdrage leveren. De gemeente Laarbeek biedt woningeigenaren in haar gemeente een isolatiesubsidie aan die kan oplopen tot €2.500. Met deze subsidie wordt het aantrekkelijker om de woning te isoleren en zo energie te besparen, het woningcomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen. De subsidie is bestemd voor eigenaren en bewoners van koopwoningen die voor 1992 zijn gebouwd en die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Ook inwoners die hun woning na 1 oktober 2023 hebben geïsoleerd, kunnen mogelijk alsnog subsidie aanvragen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeeldrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
6: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Ho, Jackie Wilson en Reed Petit uit 1957, geschreven door Berry Gordy. En met de opbrengst van deze plaat kon hij later het Motown-label eindelijk goed op de kaart zetten. Hij kon het ook mee financieren. Jaren later, in 1986, bracht de BBC een aardig klein animatiefilmpje uit van de plaat. Het werd het wederom een grote hit, Reed Petit. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag met The Revelation Time, de band van Ruud Gullit. Althans, hij deed erin mee. En het heet...

Evenals de eerste plaat die we in het uur draaiden, Wiet Petit, is ook deze plaat twee keer een hit geworden. Alpha Viel had er eerst al succes mee, maar ze kregen in dit geval steun van de Franse DJ David Guetta en de zangeres Ava Max. En het heet nog steeds Forever Young. En we hadden The Revelation Time met South Africa. Je zijn Casey en de Sunshine Band en Shake Your Booty.

Play That Funky Music, Wild Boy van The Wild Cherry. En we hadden ervoor Ellen Clark die het nummer Foxy Lady speciaal schreef voor de speelfilm Gooise Vrouwen in opdracht van Linda de Mol. Het was dus geen cover van Jimi Hendrix. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar eerst Anouk volgend jaar weer in de Ziggo Dome op 4 en 6 juni samen met het Metropoolorkest. Orkest.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwde AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13 weken echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa dat volgens het bedrijf niet investeert. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. 'S Nachts is er in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen wordt het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Coldplay van de LP die ze in 2002 maakte, A Rush of Blood to the Head. En dan breedte Clocks. Overzeg 9-2-0 met Kenny Rogers, The Country and The Cowards of the County. Everyone.

onverstaanbare muziek van Yves Berendsen en dat heette Verlangen. Hij zong een nummer in De Beste Zangers, de eerste aflevering, toen Clouseau helemaal in de hoofdrol stond. Ze hadden er destijds een hit mee samen met Ingeborg in 1988. En vonden daarvoor Leslie Gore en ze huilt op de eigen party als ze dat wil. Nou, dat mag. Over zeg 9-2-0 op de dinsdagmiddag met Tina Turner en When the Heartache is Over.

Het was al een succes voor de Band for Band, lange tijd geleden. De Dolly Dots deden het toen over met Do or Diddy, Diddy Dam, Diddy Dam. We hadden samen een web met No Worries. En tot zover, OSR in de middag, straks na 6 uur, Tom Holland en de avond door. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. We hebben nog Linda Ronstedt over en You're No Good.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De afgelopen weken heeft het geregeld geregend, maar toch is Nederland nog niet van het droogteprobleem af. De komende dagen wordt opnieuw weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Maas en de Rijn verwacht. Rijkswaterstaat zegt dat de effecten voor de scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden en lage afvoeren op de rivieren veroorzaken een beperkte vaardiepte en zorgen voor langere wachttijden bij de sluizen. Ook de natuur blijft kwetsbaar, laat RWS weten. Op de Amerikaanse luchtbasis in het West-Duitse Spangdahlem is een militair vliegtuig neergestort. Volgens lokale autoriteiten raakte één persoon daarbij gewond. Deze basis wordt een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger genoemd. Op de basis staat een F-16 jachtvliegtuig-eskader dat uit 20 toestellen bestaat. Deze ondersteunen de operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO. Het was kantje boord, maar net op tijd hebben de ambassadeurs van de EU een overeenkomst weten te bereiken over het verlengen van de EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland verbonden personen en bedrijven. De neuzen moesten voor middernacht hierover dezelfde kant op staan, anders zouden de sancties tegen deze bedrijven en personen komen te vervallen. Twee Russisch-Oezbeekse miljardairs zijn van de sanctielijst afgehaald. Het gaat om Mikhail Fridman en Alisher Usmanov. Ondanks de oproep van de Oekraïense president Zelensky om hen op de lijst te laten staan. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. Volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Afgelopen weekend kwam formatie De Melkboer Brabant naar Laarbeek, waar in elk dorp een openluchtvoorstelling werd gegeven. De mannen brachten een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Voor elke plaats werd de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol. Zo kregen de bezoekers in elk dorp een eigen versie van het verhaal te zien. De Melkboer trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met deze voorstelling in Mariehout viel zondagavond het doek over de Dorpentour 2026. Bij het Sint-Servatius-gilde in Lieshout werd zondag 20 september voor de schutters van Kring Peelrand een wedstrijd Brabants wipschieten gehouden. Vanuit Laarbeeks perspectief wordt er met gemengde gevoelens naar de resultaten gekeken. Op het onderdeel personeel en het puitschieten werd Jos Kuipers van het Sint-Servatius-gilde derde. Bij de schutters van het Onze Lieve Vrouwengilde uit Aarle-Riksel wist Gerard Maas bij vrije hand de derde prijs in de wacht te slepen. Bij het Sint-Antonisch en Sint-Sebastianus-gilde Gemert was alleen de eerste puisprijs voor Hans van den Bomen en Thijs van de Elzen noemenswaardig. In Lieshout wordt vrijdag 25 september een stemmige bijeenkomst gehouden om de bevrijding te herdenken. Officieus werd Lieshout op 18 september uit handen van de Duitse bezetter bevrijd, omdat die datum wordt genoemd in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Daarna waren er nog zeker wat schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in de Lieshoutse geschiedenis. De herdenking vindt plaats bij het oorlogsmonument in het Prinsenhof en begint om 1:30. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel zullen een bijdrage leveren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeeldrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

Phil Fiddler and Galaxy. Dat was een beetje disco nog uit de jaren 80 periode. Nummer heette Dancing Tides. En zo begonnen wij deze dinsdagavond met de avond door. Hier bouwen ze 19:00 tot aan 10 uur. Daarna tijd voor Berenkunders en voor de nacht begint. Bee Gees met de Lone zometeen naar Nederland toe met Masada en de Latin Dance.

kennis van I'm Every Human, deze Chaka Khan. I Feel For You, een van de jaren 80 hits van haar. Daarvoor hadden we actuele muziek uit de hitparade van het moment, Alex Rowan. En hij zong over The Passenger. Een mooie plaat van nog niet zo lang geleden, Snow Patrol en Chasing Cars. We'll do-

boy bands uit de jaren 90 en ook in de jaren 2000 waren ze nog actief. Five. Got the feeling en daarvoor was Snow Patrol met Chasing Cars. Tijd geworden voor onze één actie voor vandaag. Daarna gaan we terug naar 1979. Plaats ons slechts één week in de top 40 op nummer 39. En dat was de plaats waar ze ook geëindigd zijn. De band heette Squeeze. Hier zijn ze met Cool for Cats. The

En Nellis en Dave Stewart, dat is het duo de Eurythmics. Dit waren ze met Would I Lie to You. Vooraf gaan door onze eendagsvlieg, onze One That Wonders, Squeeze and Cool for Cats. De Duitse Scorpions komen eraan met die mooie rockballet. Hier zijn ze met The Wind of Change.

voor jullie gehoord. Vandaar natuurlijk de kennismaking van deze meneer Billy Ocean. En daarvoor hadden we de Scorpions en The Wind of Change. Ooit aan 9.0, die avond door tot aan 10 uur. Maar straks om 7 uur hebben we Kees. Om 8 uur Peter Boer en om 9 uur Petro Leenders. Hier is Annika, Japanese Boy.

Neil Sombre met Meester van de Hit uit Hitbrennen. My Body Isn't Ready. En daarvoor hadden wij Nika met The Japanese Boy. Op naar het nieuws van 7 uur doen we met deze, want Electric Light Orchestra. Hier zijn ze met Evil Woman.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek.

0: onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld, doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. Justitieminister Van Wil zegt het zorgelijk te vinden dat rechtsextremisme sluipenderwijs genormaliseerd wordt. Deze groep verspreidt hun ideeën via online platforms, demonstraties en de politiek. Van Wil reageert op het rapport van de veiligheidsdiensten AIVD en NCTV hierover. Het ministerie pakt het probleem aan met de Nationale Extremisme-strategie. Bijvoorbeeld door middel van een website waar mensen over desinformatie geïnformeerd worden en door met de internetsector in gesprek te gaan. Door Groenland, Denemarken en de VS is een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. Met de overeenkomst wordt de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid. In zijn toespraak bij de VN in New York kondigde de Amerikaanse president Trump aan twee enorme militaire bases te gaan bouwen. Volgens de Deense premier Mette Frederiksen worden de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Denemarken en het recht van Groenland op zelfbeschikking gerespecteerd. Morgen zal de familie van de vorige week overleden zanger Ben Saunders niet bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Via sociale media heeft de familie laten weten dat het de zwaarste beslissing is die zij ooit heeft moeten nemen. Onbekend is waarom de naasten van Saunders niet bij zijn uitvaart zijn, maar de beslissing zou juist uit liefde voor Ben genomen zijn. Ben Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek biedt woningeigenaren in haar gemeente een isolatiesubsidie aan die kan oplopen tot 2.500 euro. Met deze subsidie wordt het aantrekkelijker om de woning te isoleren en zo energie te besparen, het woningcomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen. De subsidie is bestemd voor eigenaren en bewoners van koopwoningen die voor 1992 zijn gebouwd en die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Ook inwoners die hun woning na 1 oktober 2023 hebben geïsoleerd, kunnen mogelijk alsnog subsidie aanvragen. Na een succesvolle eerste editie in het voorjaar organiseert de gemeente Laarbeek samen met het IVN weer de workshop Natuurvriendelijke Tuinen. In twee avonden op 4 en 11 november om 7 uur wordt geleerd hoe je je tuin aantrekkelijker kunt maken voor dieren en beter bestand tegen droogte, hitte en hevige regenbuien. De workshop is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. Er kunnen vragen gesteld worden aan tuincoaches van IVN Laarbeek. Aanmelden via de site van de gemeente onder Workshop Natuurvriendelijke Tuinen. De workshop wordt gehouden in het gemeentehuis. De stop van de gripwagen Grondstoffen Inleverpunt op 24 en 25 september in Laarbeek staat niet alleen in het teken van afvalscheiden, maar ook van vergroenen. De gemeente Laarbeek koppelt de gripstop aan het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Zo kan in één bezoek het afval worden weggebracht en kan worden bijgedragen aan een groenere tuin. Voor elke ingeleverde gewipte tegel krijgt men een zakje bloembollen cadeau. Die kunnen direct de grond in en zorgen volgend jaar voor kleur in de tuin en voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Maak de tuin groener, koeler en beter bestand tegen extreme regenval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.

wel binnen, hè, geloof ik. Anastasia en Not That Kind op OSR 920. Welkom, het is 7 over 7. En dat betekent deel 2 van jouw avond door. Mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. En anders gewoon lekker de radio aan laten staan, want we hebben tot 8 uur de leukste muziek voor jou.

Je moet tegenwoordig zo op je tellen passen, want zonder het weet trap je ergens in. Nou is er een nepmail verschenen van de NPO. En daar worden kinderen gevraagd om auditie te doen voor een niet bestaan, of tenminste voor een kinderserie. Maar die kinderserie bestaat helemaal niet. En in het script staan dan ook wat seksuele handelingen. Dus het klopt er helemaal niet. Dus de politie is druk op zoek wie daar nu weer achter zit.

stond vorige week Roy Paten bij ons in de belangstelling in het programma Voor de Nacht Begint. Nou, 25 september wordt door de staat Californië uitgeroepen als Dolly Parton Day. 25 september, dat duurt nog heel kort.

En ze in 2001 al uit elkaar gegaan. Maar hebben in 2005 nog een keer een muziek opgenomen. Met wel bijdragers van Brian Eno, die de band al veel eerder had verlaten. En hebben sinds die tijd toch nog een paar keer een reunieconcert gegeven. Het laatste in 2022.

Lisa Lois is niet haar echte naam. Ze heet officieel Lisa Hoordijk. Maar goed, daar kun je de wereld niet mee over. Tenminste, dat vond ze zelf. In 2009 won ze die X-Factor. En nadien heeft ze wat singles uitgebracht. Maar heeft nog niet echt het hele succes gehad. Wat ze eigenlijk gehoopt had. Terwijl de nummers zoals deze best leuk zijn.

Met deze leuke van de Fotops neem ik afscheid van u voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van De Avond Door. En dan ook nog voor de nacht begint met een leuke LP van de week. Heb ik nog meer te vertellen? Nee, eigenlijk niet. Ik wens je een hele mooie avond. En ik spreek jou morgen. Zelfde tijd, zelfde zender. OZ 920. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om de minimumleeftijd voor sekswerk naar 21 jaar te verhogen. Kamerlid Van den Brink zegt blij te zijn dat hij met deze motie iets kan betekenen voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Van den Brink benadrukt dat de hersenen van jongeren op hun 21ste volgroeid zijn en dat zij dan de keuze mogen maken. Zoals gezegd kon Van den Brink op veel steun rekenen, niet op die van D66. De coalitiepartij stemde tegen. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dieren.

0: organisatie. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. In Sri Lanka zijn 15 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen die op eerste paasdag 21 april 2019 plaatsvonden. 260 mensen verloren daarbij het leven, onder wie 3 Nederlanders. Er stonden 24 verdachten terecht. 14 van hen waren volgens de rechter schuldig aan alle ruim 23.000 aanklachten. 1 verdachte is voor een gedeelte schuldig bevonden. 9 anderen werden vrijgesproken. De straf wordt later bepaald. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Barkel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een sluitende begroting voor 2027. Met een positief saldo van €282.000 is er financiële ruimte voor belangrijke ambities zoals woningbouw, een sterke gemeenschap en een fijne leefomgeving. Maar vanaf 2029 worden financiële tekorten verwacht in Boekel. En daarom is het nu al nodig om zorgvuldig om te gaan met middelen en duidelijke keuzes te maken. De gemeenteraad bespreekt de begroting op woensdag 4 november en inwoners zijn van harte welkom om de financiële stukken te bestuderen op de website. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aarle-Rikstrol. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe dorpshart van Boekel is vastgesteld. Dat is gebeurd door het college van burgemeester en wethouders die op 8 september instemden met de plannen voor de herinrichting van het centrum. En dat is een belangrijke stap richting de uitvoering die al in het begin van 2027 moet starten. Het ontwerp is uitgewerkt door landschapsarchitecten en ingenieurs na gesprekken met ondernemers en gebruikers van het centrum. Wethouder Kanter spreekt van een belangrijke stap voor Boekel, gericht op een aantrekkelijk en toekomstig bestendig centrum waar mensen graag samenkomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Barkel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Texas. En daar kwamen ze ook vandaan, dames en heren. U hoort het allemaal hier op OBC 920. Goedenavond, 8 uur geweest. En dat betekent dat ik een uurtje muziek mag maken. En danken we Kees natuurlijk weer voor al het voorgaande. Even kijken hoor, wat hebben we dit uur allemaal voor je? Nou, lekker hoor. Stef Bos, Fun en Chanel Monáe. En deze heren, het zijn de Isley Brothers. Ken je ze nog? Ze vragen zich af wie dat is. Who's that lady? Nou, ik zeg het net, Chanel Monáe, maar die komt er ook aan.

vandaag ben ik Napoleon. Nou, dan word je ook verbannen naar een of ander eiland. Hè. Doe maar niet hoor. Gek zijn is gezond. Dat werd dan bezongen door Stef Bos. Nou ja, een excentrieke man natuurlijk. Maar leuke plaatjes maakte die toen de tijd. Het kwam allemaal van het album Is Dit Nu Later? Jawel, het is inderdaad weer wat later. Well, there's rights and wrongs and fighting songs on both sides.

niet alleen rauw ouwe, maar ook wat recenter werk. Dit keer The Black Keys en Stay All Night. Ja, ik wil de hele avond wel bij je blijven hier op OZ 920. Maar we hebben ook nog andere presentatoren, DJ's, die ook allemaal hun uurtje gaan draaien natuurlijk. Goed, zover zijn we nog lang niet. Zometeen heb ik nog wel de historische feitjes voor je voor wat betreft 22 september. En we krijgen dadelijk ook nog het stemgeluid van Melanie Thornton. Ken je die nog? Helaas ook niet meer onder ons, maar ze maakte met haar bandje La Bouche een leuke hit. Sweet Dreams komt na Chevy Tiger.

0: Man. Ik zei het al, het stemgeluid van Melanie Thornton. Helaas ook niet meer onder ons. Hij was trouwens ook die zangeres van dat hele bekende cola-liedje rond de kerstmis. Weet je wel, de Holidays Are Coming. Dat was ook dezezelfde zangeres. Bij La Bouche zong ze over Sweet Dreams. Je hoort het op OZN 920, waar wij gaan kijken wat er allemaal in de geschiedenis gebeurd is vandaag de dag. Op 22 september 1955 beginnen de uitzendingen van de eerste commerciële televisie in Engeland, ITV. Die begint op 22 september 1955 haar uitzendingen. En op 22 september 1970 is er de eerste Avro's Top Op. Dit televisieprogramma wordt op de dinsdagavond tussen 7:30 en 8:00 op Nederland 1 uitgezonden. En de tune is van Tony Eijk. En we kennen natuurlijk Ad Visser en Penny de Jager uit die tijd. David Gavin die richt op 22 september 1980 zijn eigen platenmaatschappij op. En dat is natuurlijk Geffen Records. Elton John en John Lennon die zijn de eerste artiesten die tekenen bij dit Amerikaanse label. En meer dan 100 artiesten die ooit op de top van de Britse hitparade hebben gestaan, die komen op 22 september 1982 bij elkaar in de EMI-studio's aan Abbey Road in Londen voor de lancering van het naslagwerk The Guinness Book of 500 Number Ones. En onder de aanwezigen zijn dan Paul en Linda McCartney, Ron Wood, even kijken, Ronnie Lane, Damon Roussos, The Police en Cliff Richard. Dan gaan we naar de jarigen van vandaag. Dat zijn niemand minder dan Nick Cave, Andrea Bocelli en Joan Jett, Jort Kelder, Sanne Hans, Miss Montreal, ja, en Chesney Hawks. Ken je die nog? Die had een grote nummer 1 hit met The One and Only.
1: Peter Boer.

Ah, silverware. Ja, ik dacht altijd dat ze zongen over silverware. Nee, self-aware. En dat was Temper City. En daarvoor de jarige Chesney Hawk, zei ik, 1971. Hij is ook 55 geworden vandaag. En hij zingt over The One and Only. Het is inderdaad heerlijke muziek op deze dinsdagavond. En ja, daarbij kunnen wij meezingen met deze meneer. Kid Creole and the Coconuts. And I'm a wonderful thing, baby.

mij hebben deze formatie, heeft deze formatie maar één plaatje gemaakt, hè? Goldie en Making Up Again. Zo'n eendagsvliegje uit de Nederlandse hitparades van de jaren 70. En ook Pink nog met Get the Party Started. Nou, het feestje gaat zometeen echt beginnen, hoor. 9 uur, dan is hij weer. In ieder geval na het nieuws. Zometeen Petro Leendes. Ik zeg fijne avond.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In de Tweede Kamer heeft de oppositie volksgezondheidsminister Hermans op het matje geroepen over de stijging van het eigen risico naar €400. SP-voorman Dijk heeft een spoeddebat aangevraagd. Dijk vindt dat het eigen risico juist omlaag en niet omhoog moet. Zijn verzoek kreeg steun van een groot deel van de oppositie, waaronder PVV, Pro, Forum, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BBB en Volt. Bij elkaar goed voor 68 zetels. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Waarschijnlijk laat de Amerikaanse president Trump de journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toe tot het Witte Huis als de rechter

0: vindt dat dat moet. Trump heeft de media de wacht aangezegd omdat hij het niet eens is met de inhoud van hun berichtgeving. De media hebben dit aangevochten en vinden dat de vrije meningsuiting in gevaar is. Andere zenders zijn solidair met CNN en hebben geweigerd de taken van die zender over te nemen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Barkel op Omroep Peelrand. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Op woensdagavond 7 oktober organiseert de gemeente Gemert-Bakel een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. Je kunt je nu al voor deze avond inschrijven. De avond is in de multifunctionele accommodatie De Sprank in de Mortel en daar ontmoet je 7 fondsen en subsidieverstrekkers. Je kunt je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Het is wel nodig dat elke deelnemer zich apart aanmeldt. Op zondag 27 september organiseert het Openluchttheater Mariahout een dienstenveiling. Die begint om 3 uur 's middags en duurt tot 10 uur 's avonds. Iedereen is welkom rondom het paviljoen. Er worden dan unieke diensten en producten geveild. De volledige opbrengst gaat naar de bouw van een nieuw paviljoen dat 200 extra zit- en staarplaatsen zal bieden. En dan is er ook nog extra ruimte voor techniek, horeca en faciliteiten. Zo wordt het theater nog gastvrijer en comfortabeler voor bezoekers, artiesten en vrijwilligers. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Saturday night was het er maar weer. Hè? Herman Brood zong het voor ons. Christopher Quasoli ook. All right, zongen ze. En Tom Petty en de Heartbreakers. Daarmee gaan we door. Die hele mooie I Won't Back Down, zo heet dat. En straks hele mooie muziek van Prince.

lokale discotheken zeker weten. Lakeside en de Fantastic Voyage. En Prince met Cream hoorde je ook. We gaan even rustig aan de kant zitten. Naar het water kijken en in de verte gluren. Sitting in the Dock of the Bay. Hier is Otis.

Bas. Umbrella. Of je hem nou hebt voor de zon of voor de regen, maakt het uit. In de junior, senior hoor je ook Move Your Feet, zo heette dat. En hier is die hele mooie van 649. Wat is dit een mooie plaat. We gaan hem eens kijken of we hem een keer op vinyl kunnen draaien. Drop That Beautiful.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920.
4: Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat hij en Zelensky aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Pakketjes van buiten de Europese Unie worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dit bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. De EU doet er alles aan om de grote hoeveelheid pakketten terug te dringen. Chinese bedrijven als Temu en Shein zijn populair en Europeanen bestellen zoveel dat toezichthouders hun handen er vol aan hebben en niet in staat zijn grondig te controleren of er gevaarlijke producten de EU binnenkomen. Frankrijk breidt de steun uit voor mensen die het hardst door de stijgende brandstofprijzen getroffen worden. De Franse financiënminister Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen. Fransen met lage inkomens die voor hun werk veel kilometers maken krijgen extra steun en de regeling wordt uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. De financiële bijstand wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten

0: zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Alerikstrol. De gemeente Boekel heeft een sluitende begroting voor 2027. Met een positief saldo van €282.000 is er financiële ruimte voor belangrijke ambities zoals woningbouw, een sterke gemeenschap en een fijne leefomgeving. Maar vanaf 2029 worden financiële tekorten verwacht in Boekel. En daarom is het nu al nodig om zorgvuldig om te gaan met middelen en duidelijke keuzes te maken. De gemeenteraad bespreekt de begroting op woensdag 4 november en inwoners zijn van harte welkom om de financiële stukken te bestuderen op de website. Op woensdagavond 7 oktober organiseert de gemeente Gemerbakel een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. Je kunt je nu al voor deze avond inschrijven. De avond is in de multifunctionele accommodatie De Sprank in de Mortel en daar ontmoet je 7 fondsen en subsidieverstrekkers. Je kunt je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Het is wel nodig dat elke deelnemer zich apart aanmeldt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Mr. Blue, René Klein. Hey, het is dinsdagavond, voor de nacht begint, is van start te gaan. Dan had ik nog een werkje van de Blow Monkeys. De beste zangers, afgelopen zaterdag. Nou ja, het was een optreden, in dit geval met dit liedje wat we gaan draaien. Speciaal bedoeld voor Zoe Levi. Vee Klaassen zong, sluit me in je armen.

Charlie Minogue en Come Into My World, populaire dame. De volgende artiest is een track van een album. Wat eerlijk zei, ik had er nooit eerder van gehoord, maar ik heb het album eens even door zitten luisteren. Dus het zijn mooie dingen. Forest Hill is de uitvoerende artiest. Nomads in Love, terug te vinden op het album River of Stars uit 2020.

Maybe It's You, The Promises. We worden hier op OZR 920. Wat gaan we draaien? Teddy Swims, een van de artiesten die het tegenwoordig toch wel doen. Here's Guilty.

Together We Are Beautiful, werd bezongen hier door Fern Kennedy. Tijd voor album van de week, dus de hele week is dat Alabama Shakes. Dat album heet I Must Be Dreaming, is een nieuw album. Wat gaan we draaien? Easy.

Dat is altijd grappig als, laten we zeggen, een echte Fransman een Engelstalig liedje zingt. Dat gebeurde met deze Gilbert Bécaud, A Little Love in Understanding. En dan nu, John Mayer.

0: Muziek van de Brother Beyond en The Harder I Try. Laatste albumtrack voor dit uur. Het is er eentje van Grover Washington. Het album heet Just the Two of Us, featuring Bill Withers. Dan kan je er in dit soort muziek. Het album heeft ook al verder een titel meegekregen, Love Songs. Hier is Just the Two of Us.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat zij samen aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Maar er wordt nog maar mondjesmaat olie gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Vrijwilligers

0: Naarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Naarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aarle-Rikstrol. Op zondag 27 september organiseert het Openluchttheater Mariahout een dienstenveiling. Die begint om 3 uur 's middags en duurt tot 10 uur 's avonds. Iedereen is welkom rondom het paviljoen. Er worden dan unieke diensten en producten geveild. De volledige opbrengst gaat naar de bouw van een nieuw paviljoen dat 200 extra zit- en staarplaatsen zal bieden. En dan is er ook nog extra ruimte voor techniek, horeca en faciliteiten. Zo wordt het theater nog gastvrijer en comfortabeler voor bezoekers, artiesten en vrijwilligers. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
2: Berend Koenders.

Donna Summer maakte in die periode heel veel liedjes achter elkaar. En op een gegeven moment was het klaar. The Last Dance hoorde je. En J-Lo, terwijl Jennifer Lopez met Love Don't Cost a Thing. En dan nu, Ellie Goulding. You're the

Ik was deze helemaal vergeten, die lekkere disco-knijter van 6 Ecuador. Goed, tijd voor de Hitman Blues Band. Album is een albumtrack. Staat even niet bij welk album. Volgens mij heet het gewoon ook Angel in the Shadows. In 2016. Gaan we hem draaien. Hier is die.

Muziek van Cloud en Save Me neemt ons mee naar, ja, wat zou ik zeggen, iets moois van Irma Thomas. If you want it, come and get it. Terug te vinden op het album My Heart's in Memphis, The Songs of Dean Penn. Album kwam uit in 2000.

Journey en Don't Stop Believing. Goede herinneringen aan die plaat toen ik hem nog eens in de rockkroeg nog eens een paar keer kon draaien op zo'n avondje. Heerlijk. En iedereen, ja, die bewoog een beetje.

0: De muziekkap radio, OZR 920, Edison Lighthouse en Love Grows Where Rosemary Goes. Johnny Cash kan er veel liedjes van, ik weet zeker dat je deze nooit gehoord hebt. The Ballad of Teenage Queen, terug te vinden op 100 hits, der 50er. Nou, een beetje wazig cd'tje was dat. Dat was cd'tje nummer 3. Het kwam trouwens, dat cd'tje, uit 2009.
1: There's a story in our town of the prettiest girl around. Golden hair and eyes of blue. How those eyes could flash.

Robert Dick featuring Mr. Farrell en DJI. DI, zo moet ik het even goed zeggen, de Blurred Lines. Hey, dit was hier voor vandaag. Morgen nieuwe aflevering. Even na 10 uur, voor de nacht begint. Ik wens je een fijne nacht. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Barkel op Omroep Peelhand. De gemeente Boekel heeft een sluitende begroting voor 2027. Met een positief saldo van 282.000 euro is er financiële ruimte voor belangrijke ambities zoals woningbouw, een sterke gemeenschap en een fijne leefomgeving. Maar vanaf 2029 worden financiële tekorten verwacht in Boekel. En daarom is het nu al nodig om zorgvuldig om te gaan met middelen en duidelijke keuzes te maken. De gemeenteraad bespreekt de begroting op woensdag 4 november en inwoners zijn van harte welkom om de financiële stukken te bestuderen op de website. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brand

0: is op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aarle-Rikstrol. Op woensdagavond 7 oktober organiseert de gemeente Gemert-Bakel een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. Je kunt je nu al voor deze avond inschrijven. De avond is in de multifunctionele accommodatie De Sprank in de Mortel en daar ontmoet je 7 fondsen en subsidieverstrekkers. Je kunt je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Het is wel nodig dat elke deelnemer zich apart aanmeldt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie.

0: locatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aarle-Rikstrol. De gemeente Boekel heeft een sluitende begroting voor 2027. Met een positief saldo van €282.000 is er financiële ruimte voor belangrijke ambities zoals woningbouw, een sterke gemeenschap en een fijne leefomgeving. Maar vanaf 2029 worden financiële tekorten verwacht in Boekel. En daarom is het nu al nodig om zorgvuldig om te gaan met middelen en duidelijke keuzes te maken. De gemeenteraad bespreekt de begroting op woensdag 4 november en inwoners zijn van harte welkom om de financiële stukken te bestuderen op de website. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Riel.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Barkel op Omroep Peelrand. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aalen-Rekstrol. De gemeente Boekel heeft een sluitende begroting voor 2027 met een positief saldo van 202.